Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog een eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Coverversionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Nog een stuk. Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, maar... Ja, ja. Niet slecht, maar wel. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum... Wir müssen selbstständig werden. Sollten sowieso auch ein bisschen so... Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar wel. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!